0: Grootnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met de staakt het vuren. De politie is op zoek naar een man die voor €2000 aan make-up heeft gestolen bij een kruidvat in Eindhoven. Op beelden van opsporing verzocht is te zien hoe hij tientallen cosmetica-producten in een tas stopt en de winkel verlaat, schrijft Omroep Brabant. Er wordt ook verdacht van soortgelijke diefstallen in meerdere andere plaatsen. Tientallen landen hebben Rusland bij de Verenigde Naties veroordeeld na een droneinslag in Roemenië vorige week. Een Russische drone kwam terecht op een flatgebouw vlakbij de grens met Oekraïne. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Volgens NAVO was het de eerste keer sinds de oorlog dat een gebouw buiten Oekraïne door Rusland werd geraakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
3: Non-stop.
0: De

0: Vind inspiratie voor jouw geloofsleven. En luister naar de verdiepende programma's van Groot Nieuws Radio.
1: En als je daar je ogen voor opent, dan, ja, dan ga je hem ook overal in zien.
2: Hoe langer ik kijk, hoe meer ik van jou.
0: Elke maandag, vrijdag en zaterdag Brandstof.
3: Je dagelijkse dosis verdieping.
0: Met Eunice Nahuis. En op dinsdag, woensdag en donderdag Thijs en Jorieke.
4: Waar je inspiratie krijgt.
5: En een lach op je gezicht.
4: Nee, nee. Daar ga ik niet aan beginnen.
0: Ochtends vanaf 10 uur bij Groot Nieuws Radio.

stop. Groot Nieuws Radio. De beste christelijke muziek. Groot Nieuws Radio. Non-stop.

0: Grootnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goeienacht, ik ben Daphne van der Meijs. Op Belgische luchthavens ligt het vliegverkeer vannacht stil door een staking van luchtverkeersleiders. Zij protesteren tegen plannen rond een nieuw digitaal controlecentrum. Tussen 3:30 en 7:00 vertrekken of landen er geen vliegtuigen. Op luchthaven Zaventem worden geen vluchten geschrapt, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. Wie een warmtepomp, laadpaal of elektrische kookplaat wil laten aansluiten, moet mogelijk jaren wachten. Netbeheerder Liander heeft ruim 7000 huishoudens op een wachtlijst gezet voor een zwaardere stroomaansluiting, meldt de Telegraaf. Volgens Liander is het stroomnet op sommige plekken overbelast. Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met een staakt het vuren. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst zijn er nog opklaringen en overal is het droog. Later deze nacht neemt de bewolking toe en is het rond de 15 graden. Overdag gaat het regenen, plaatselijk ook met onweer en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Afton van der Meijs. In Rotterdam verkopen veel avondwinkels en kleine supermarkten illegale sigaretten en snoes. Dat blijkt uit de rondgang van het AD langs tientallen winkels. De verboden tabaksproducten blijken op veel plekken verkrijgbaar. Volgens winkeliers zijn vooral middelbare scholieren geïnteresseerd in snoes. Op Belgische luchthavens ligt het vliegverkeer vannacht stil door een staking van luchtverkeersleiders. Zij protesteren tegen plannen rond een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor er banen gaan verdwijnen. Op luchthaven Zaventem worden geen vluchten geschrapt, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. De Belgische politie heeft misschien dieven gearresteerd die vorig jaar inbraken in het Louvre in Parijs. Op hun telefoons zijn foto's gevonden van het museum en dan vooral de afdeling waar de roof was, schrijven twee Franse kranten. De gestolen juwelen zijn nog altijd spoorloos. In Frankrijk zelf zitten al een tijdje 4 mannen vast. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt de komende uren geleidelijk toe. Kouder dan 15 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Overdag gaat het regenen en onweren. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: De

kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Afton van der Meijs. In Zwijndrecht is een man gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk ontstond de steekpartij na een ruzie in relationele sfeer. De politie heeft nog niemand aangehouden en doet onderzoek. Kort nadat Donald Trump had aangekondigd dat Israël en Hezbollah een staakt het vuren waren overeengekomen, zijn er opnieuw raketten afgevuurd vanuit Libanon. Het Israëlische leger onderschepte de projectielen. Hezbollah heeft de aanval opgeëist en raakte niemand gewond. Op verschillende Belgische luchthavens hebben reizigers te maken met vertragingen door een spontane staking van luchtverkeersleiders. Op luchthaven Zaventem vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. De actie is gericht tegen plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor in de toekomst banen gaan verdwijnen. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt de komende uren geleidelijk toe. Kouder dan 15 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Overdag gaat het regenen en onweren. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: De

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het kan iets slechts in je oproepen.
0: We praten over God en geld.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
7: Grootnieuws Radio, non-stop.
8: De beste christelijke muziek.
7: Het ANP-nieuws van 6 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie doet nog altijd onderzoek naar de dodelijke steekpartij in Heerhugowaard gisteravond. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 anderen gewond. Het bedrijfspand waar het gebeurde werd een tijd onder schot gehouden. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd en of er iemand is opgepakt. Een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede is gisteravond uit de hand gelopen, meldt RTV Utrecht. Demonstranten gooiden met vuurwerk en stenen naar politieauto's. De politie greep in en maakte een einde aan de bijeenkomst. Zo'n 300 mensen waren op het protest afgekomen. Op verschillende Belgische luchthavens hebben reizigers te maken met vertragingen door een spontane staking van luchtverkeersleiders. Op luchthaven Zaventem vertrekken zo'n 25 vluchten later. De staking heeft te maken met plannen voor een nieuwe digitale verkeerstoren. Luchtverkeersleiders zijn bang dat daardoor banen verdwijnen. En dan nog het weer van Weer Online. Het gaat vandaag regenen, met in het binnenland ook wat onweer en windstoten. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Non-stop.
8: Non-stop.
7: De beste.

0: elke dag.
1: Er gaat iemand met je mee.
0: En verbinding met duizenden andere christenen.
2: Dit uur zijn we één grote vriendenclub. Zijn we allemaal broers en zussen.
0: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

Zijn blik aan een prachtig ver gezicht, vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: zit er die mens op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
10: De beste christelijke muziek.
11: Groot Nieuws Radio.
10: Non-stop

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Grootnieuws Radio, non-stop.
11: De beste christelijke muziek.
10: Het ANP-nieuws van 7 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wijk bij Duurstede heeft de politie gisteravond ingegrepen bij een protest tegen de komst van asielzoekers. Volgens RTW Utrecht werd de sfeer grimmig en gooiden demonstranten met stenen en vuurwerk naar politieauto's. Agenten joegen de ongeveer 300 betogers uit elkaar. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Er is nog veel onduidelijk over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Heerhugowaard. Er vielen doden en 2 mensen raakten gewond. De politie was met speciale teams op de been en hield het gebouw lange tijd onder schot. Er is nog niemand opgepakt en de politie zoekt getuigen. De agent die bij een aanhouding in een AZC in Zeist een vrouw op de grond gooide, wist niet dat ze zwanger was. Had hij dat wel geweten, dan had hij anders gehandeld, zegt de politie. Die zegt dat de vrouw bij een aanhouding in de weg stond, maar weigerde weg te gaan. Beelden van het voorval leiden tot heftige reacties. En dan nog het weer van Weer Online. De dag begint droog en bewolkt, maar al snel volgen buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken met kans op onweer en windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Non-stop.
13: Non-stop.
10: De beste.

0: Non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Groot Nieuws Radio.
1: Non-stop.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Daarom verhoog ik u. Grootnieuws Radio.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: De beste christelijke muziek.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
9: Grootnieuws Radio, non-stop.
10: De beste christelijke muziek.
9: Het ANP-nieuws van 8 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Weidenes, Noord-Holland, heeft een zeer grote brand gewoed in een restaurant. De brandweer is nog uren bezig met nablussen. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand stonden racistische teksten als oprotten en kankerturk. Bij de brand vielen geen slachtoffers, wel is de N506 voorlopig dicht. In wijk bij Duurstede in Utrecht heeft de politie gisteravond een anti-AZC-demonstratie beëindigd. Zo'n 300 mensen waren volgens de regionale omroep op de been en na een rustig begin werd de sfeer grimmig. Toen mensen stenen en vuurwerk naar politiewagens gooiden, grepen agenten in en dreven de betogers uit elkaar. Er zijn nog veel vragen over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Heerhugowaard. Daarbij viel een dode en raakten 2 mensen gewond. De politie hield het pand ook een tijd onder schot. Getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben, wordt gevraagd om verhalen en beelden te delen. En dan nog het weer van Weer Online. De dag begint droog en bewolkt, maar al snel volgen buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken met kans op onweer en windstoten. Voor 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Non-stop.
12: Non-stop.
9: De beste.

0: genieten van de beste christelijke muziek. Bij Groot Nieuws Radio. Non-stop.
1: Je staat erbij en het gebeurt.
0: Voor onderweg of tijdens het werk.
1: Ik breng je wel mee eisen.
0: Groot Nieuws Radio non-stop. Luister je via DHB Plus, grootnieuwsradio.nl en de Groot Nieuws Radio app.
2: Wil gaan over de aarde, zo kan het ook.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: De beste christelijke muziek.
15: Groot Nieuws Radio.
14: Non-stop.

0: is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Grootnieuws Radio, non-stop.
10: De beste christelijke muziek.
9: Het ANP-nieuws van 9 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij zware Russische luchtaanvallen op verschillende delen van Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen. Bijna 100 mensen raakten gewond. Onder meer de hoofdstad Kiev werd getroffen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Sinds gisteravond zou Oekraïne zijn bestookt met meer dan 70 raketten en 650 drones. In het Noord-Hollandse Weidenes is een restaurant in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand stonden racistische leuzen gekalkt. De brand brak vanochtend vroeg uit en is onder controle, maar de brandweer is nog uren bezig met blussen. Om die reden is de N506 afgesloten. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Het zit er nu 100 dagen en nog maar een vijfde van de Nederlanders is er positief over, tegen een derde bij de start. Voornaamste bezwaar is dat het kabinet nog steeds niet echt iets heeft bereikt. D66-kiezers blijven voorlopig loyaal. En dan nog het weer van Weer Online. Na een droge start volgen al snel buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken, met kans op onweer en windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Non-stop.
10: Non-stop.
9: De

0: Non-stop meezingen, non-stop geïnspireerd worden en non-stop genieten van de beste christelijke muziek.
1: Groot Nieuws Radio Non-stop.

0: voor elke dag.
1: Er gaat iemand met je mee.
0: En verbinding met duizenden andere christenen.
2: Dit uur zijn we één grote vriendenclub. Zijn we allemaal broers en zussen.
0: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
3: Sometimes I feel like I just keep pretending. And I'm slowly going out of my mind. And I feel like you

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
7: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2+1 gratis. Dus hup, in de benen naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
9: All the colors in the rainbow.
10: Op vrijdag 12 juni live in Theater Castellum in Alphen aan de Rijn. Het laatste bandconcert van Ralph van Manen in 2026. Een avond die je niet wil missen. Tickets nu te koop op www.eventsforchrist.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.

0: gewoon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De beste christelijke muziek. Groot Nieuwsradio.

moet geven aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent. Verwar jezelf, zij niet met makkelijk begrepen. Want wie je bent stroomt sinds je ademt door je bloed. En je hoeft heus niet altijd naar begrip te streven. Want onbegrepen is iets anders dan niet goed.

0: keuken. In elke vezel, elke kern van je bestaan. Het is niet erg je hart zo af en toe te sluiten. Alsof wat daar van binnen leeft ooit dood kan gaan.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Puzzle. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Grootnieuws Radio, non-stop.
11: De beste christelijke muziek.
10: Het ANP-nieuws van 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rusland heeft vannacht zware luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Het ging om 650 drones en meer dan 70 raketten. Vooral de regio rond de hoofdstad Kiev werd bestookt. Er vielen zeker 9 doden en bijna 100 gewonden, onder wie kinderen. In Kiev stortte een flatgebouw deels in. Er is nog veel onduidelijkheid over de steekpartij gisteravond in Heerhugowaard, waarbij 1 dode en 2 gewonden vielen. Zo is nog niet bekend wie de slachtoffers zijn. Ook wordt de aanleiding van het incident in een bedrijfsgebouw nog onderzocht. De politie hoopt daarover later vandaag meer te kunnen zeggen. President Trump heeft de Israëlische premier Netanyahu aan de telefoon knettergek genoemd. Het gesprek ging over de Israëlische luchtaanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump stelt dat Netanyahu zonder zijn hulp al lang in de gevangenis had gezeten. Iedereen haat je nu, zou hij ook nog hebben gezegd. En dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Non-stop.
11: Non-stop.
10: De beste.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Dien, heel mijn hart zingt.
2: Daarom verhoog ik u.
0: Grootnieuws Radio.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
8: De beste christelijke muziek.
9: Groot Nieuws Radio.
8: Non-stop.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol. Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van

0: Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
0: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voeten naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Grootnieuws Radio, non-stop.
11: De beste christelijke muziek.
10: Het ANP-nieuws van 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rijkswaterstaat waarschuwt het verkeer voor gevaarlijke situaties tijdens de avondspits. Door zware buien met hagel en windstoten kunnen in het hele land wateroverlast en lange files ontstaan. De buien trekken van zuidwest naar noordoost en worden steeds zwaarder. Het KNMI heeft voor het hele land code geel uitgeroepen. 65 asielzoekers die vannacht niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht konden, hebben in een sporthal in Tweede Exloërmond geslapen. Ze zijn vanmorgen teruggebracht. Het Drentse dorp biedt tijdelijk nachtopvang aan, net als eerder onder meer Stadskanaal en Warfum. Na donderdag moet er weer een nieuwe plek worden gevonden. Medewerkers van anonieme hulplijnen hebben veel last van zogeheten fakers, meldt het programma Zembla. Ze houden de lijn bezet met verzonnen verhalen of vallen de hulpverleners lastig met seksgesprekken. Die hebben daar last van. De vervelende telefoontjes zorgen volgens de onderzoekers voor stress en minder plezier in het werk. En dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar. Met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Non-stop.
11: Non-stop.
10: De beste.

0: De zondag is speciaal. En die start bij Groot Nieuws Radio met een goede zondag met Andries Knevel.
1: Waarin we samen de Bijbel openen en genieten van prachtige liederen.
0: Het Kerkplein met Tom Herlaar.
2: Met een gebedsmoment, de dagtekst, maar bovenal natuurlijk heel veel mooie muziek.
0: En natuurlijk de kerkdienst.
3: Waar we samen bidden, Bijbel lezen, een preek luisteren en doorpraten met de predikant.
0: Start jouw zondagochtend met het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio.
4: Een hoopvol geluid.
1: Elke zondagochtend bij Groot Nieuws Radio.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
5: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
9: vakantie!
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
10: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: De beste christelijke muziek.
19: Groot nieuws.

0: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv, de eerste 14.

0: maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Grootnieuws Radio, non-stop.
4: De beste christelijke muziek.
3: Het ANP-nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Esma Lala, die nu voor GroenLinks PvdA in de Tweede Kamer zit, geeft haar Kamerlidmaatschap op en wordt wethouder in Amsterdam. Ze krijgt daar de portefeuille onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk. De Amsterdamse fractie is blij met haar komst, omdat Lala al veel heeft gedaan voor kansengelijkheid. Geert Wilders wil een Kamerdebat over het fors gedaalde vertrouwen in het kabinet. Aanleiding is het RTL-onderzoek. Dat laat zien dat nog maar een vijfde van de kiezers positief is over de ploeg van premier Jette, die er nu 100 dagen zit. Of het ook echt tot een debat komt, is de vraag. Wilders zou de hele oppositie achter zich moeten krijgen. De Nederlandse boete voor Volkswagen in het dieselschandaal wordt geschrapt. Dat heeft het college van beroep besloten. Volkswagen kreeg hier een boete van 450.000 euro... voor misleiding met schommeldiesels. Maar in Duitsland moest het concern ook al 1 miljard euro betalen. En twee boetes voor hetzelfde vergrijp binnen de EU mag niet. En dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar, met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Non-stop.
6: Non-stop.
3: De

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
15: De beste christelijke muziek.
16: Groot Nieuws Radio.

begrijp. Ik kom met alle twijfel in mijn hart. Ik kom zoals ik ben.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Oh yeah.

0: Korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Grootnieuws Radio, non-stop.
2: De beste christelijke muziek.
1: Het ANP-nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Berlijn is een tram ontspoord en daarbij zijn 20 mensen gewond geraakt, meldt Bild. Bij het nemen van een bocht vloog de tram uit de rails. Een van de rijtuigen werd door een elektriciteitsmast opengereten. Van de gewonden zijn 3 er slecht aan toe. Het tramverkeer in Berlijn is voor een deel ontregeld. De identiteit van de slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Heer Hugo Waard is nog altijd niet bekend, zegt de politie. Bij een bedrijfspand viel een dode en raakten 2 mensen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. De burgemeester noemt het schokkend en heftig wat er is gebeurd en leeft mee met alle betrokkenen. In een drugsonderzoek heeft de politie vorige week 7 mensen opgepakt. Ze worden verdacht van het handelen in drugs en het bezitten van drugs en wapens. Ze zitten nog vast. De politie deed invallen op 9 locaties verspreid over het land en onderschepte afgelopen weekend een drugstransport naar het buitenland. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over en vooral in het midden, oosten en noorden kunnen die heftig uitpakken met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Non-stop.
2: Non-stop.
1: De beste.

0: Dit is Grootnieuws Radio, non-stop.
1: Een hoopvol geluid.
2: Als we soms de moed verliezen,

0: wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
3: in de apps.

0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal! Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: De beste christelijke muziek.

0: de vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
10: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Grootnieuwsradio, non-stop.
13: De beste christelijke muziek.
12: Het ANP-nieuws van 2 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het hoge beroep in het liquidatieproces Marengo eist justitie tegen 4 verdachten levenslang. De zaak draait onder meer om 6 moorden in de onderwereld. Er staan 14 verdachten terecht. De strafeis tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi volgt later. Zijn zaak is vertraagd omdat hij al een tijd zonder advocaat zit. Het dodental door de jongste Russische aanvallen op Oekraïne is verdubbeld naar 18. Het aantal gewonden staat nu op 100. Vannacht werden meerdere steden, waaronder Kiev, bestookt met zeker 70 raketten en 650 drones. Het was een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog 4 jaar geleden begon. Bij uit de hand gelopen AZC-protesten gisteravond zijn 3 mensen aangehouden. In de Twentse Friezeveen ging het om 2 arrestaties, in Wijk bij Duurstede in Utrecht om 1. In allebei de plaatsen gooiden de demonstranten met stenen en vuurwerk naar de politie. Die sluit meer aanhoudingen niet uit. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over en vooral in het midden, oosten en noorden kunnen die

0: heftig uitpakken met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP nieuws.
1: Non-stop.
2: Non-stop.
1: De

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het kan

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
7: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
13: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
14: De beste christelijke muziek.
15: Groot Nieuws Radio.
14: Non-stop

0: About Fun.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker.
3: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
4: Strikt. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: 10 tenders alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan €8.
10: Hè? 8? Oké. Okay.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Grootnieuws Radio, non-stop.
17: De beste christelijke muziek.
16: Het ANP-nieuws van 3 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn 2 mensen opgepakt voor de steekpartij gisteravond in Heer Hugo Waard. Daar vielen een dode en 2 gewonden. De verdachten komen uit Zaandam en Velsen. Er is nog veel onduidelijk over de steekpartij. Zo weet de politie nog niet wie de persoon is die is doodgestoken. Oud-directeur Donald Pols van Milieudefensie geeft toe dat hij eerder iets had moeten doen met zijn extreemrechtse verleden. NRC onthulde het en daarom heeft Tata Steel hem ontslagen op zijn eerste werkdag. Pols zegt dat het allemaal erg lang geleden is, voordat hij bekend werd en dat hij niet wist aan wie hij uitleg had moeten geven. Oppositieleider Klaver wil dat het kabinet het regeerakkoord openbreekt. De bezuinigingen hebben geen draagvlak en dat zorgt ervoor dat het vertrouwen is gekelderd, zegt Klaver tegen RTL. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de start was dat toch 1 op de 3. En dan nu het weer van Weer Online. De buien die overtrekken kunnen vooral in het midden, oosten en noorden heftig uitpakken met veel regen, onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond trekken de buien naar het noordoosten weg. Morgen is het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Non-stop.
17: Non-stop.
16: De

0: Vind inspiratie voor jouw geloofsleven. En luister naar de verdiepende programma's van Groot Nieuws Radio.
1: En als je daar je ogen voor opent, dan, ja, dan ga je hem ook overal in zien.
2: Hoe langer ik kijk, hoe meer ik van jou.
0: Elke maandag, vrijdag en zaterdag Brandstof.
3: Je dagelijkse dosis verdieping.
0: Met Eunice Nahuis. En op dinsdag, woensdag en donderdag Thijs en Jorieke.
4: Waar je inspiratie krijgt.
5: En een lach op je gezicht.
4: Nee, daar ga ik niet aan beginnen.
0: Ochtends vanaf 10 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo. Alles voor je dier.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
10: Boost yourself.
11: De beste christelijke muziek.
12: Groot Nieuws Radio.
11: Non-stop.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Grootnieuws Radio, non-stop.
13: De beste christelijke muziek.
12: Het ANP-nieuws van 4 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Als Kanye West bij zijn concerten iets roept dat strafbaar is, wordt er meteen ingegrepen, zegt staatssecretaris Van Brugge van Justitie. Jay, zoals hij zichzelf nu noemt, staat zaterdag en maandag in het Gelredome. Hij ligt onder vuur omdat hij meerdere keren antisemitische dingen heeft geroepen. Donald Pols, die overstapte van Milieudefensie naar Tata Steel, is eerder gechanteerd met zijn extreemrechtse verleden, dat zegt hij tegen NRC. De daders wilden dat hij zou stoppen met zijn klimaatrechtszaken, maar Pols is niet gezwicht. Vandaag werd hij bij Tata Steel ontslagen vanwege zijn verleden. Het is niet gelukt om een vliegtuigbom te laten ontploffen in het Zeeuwse Breskens. Die werd 2 maanden geleden gevonden en zou vandaag onschadelijk worden gemaakt. Maar hij was leeg. En dat hebben de bomexperts nog nooit meegemaakt. 200 mensen moesten hun huis uit. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. Het wordt

0: 19 tot 23 graden. Morgen zijn er ook buien, maar er is ook ruimte voor de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Non-stop.
2: Non-stop.
1: De beste.

de nacht. Voor je vragen, je antwoord. Je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: De zondag is speciaal. En die start bij Grootnieuws Radio met een goede zondag met Andries Knevel.
1: Waarin we samen de Bijbel openen en genieten van prachtige liederen.
0: Het Kerkplein met Tom Herlaar.
2: Met een gebedsmoment, de dagtekst, maar bovenal natuurlijk heel veel mooie muziek.
0: En natuurlijk de kerkdienst.
3: Waar we samen bidden, Bijbel lezen, een preek luisteren en doorpraten met de predikant.
0: Start jouw zondagochtend met het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio.
4: Een hoopvol geluid.
1: Elke zondagochtend bij Grootnieuws Radio.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
14: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: De beste christelijke muziek.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl. Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop... Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: gewoon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Grootnieuws Radio, non-stop.
2: De beste christelijke muziek.
1: Het ANP-nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet moet niet meer samenwerken met politici die oproepen tot geweld tegen vluchtelingen of de extreemrechtse omvolkingstheorie steunen. Dat vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. Ze hebben het over Forum en de fractie van Ginny Markezoer. Die heeft het kabinet eerder dit jaar een keer aan een meerderheid geholpen. Er is een groot datalek bij meerdere hotels, waarbij zeker 100 hotels en hun gasten getroffen zijn. Dat meldt BNR. Mensen die een kamer hebben geboekt, wordt door hackers gevraagd om extra geld over te maken. Het is nog niet duidelijk waar het lek zit en hoeveel mensen erdoor getroffen zijn. Defensie gaat de samenwerking afbouwen met een omstreden Amerikaans softwarebedrijf. Follow the Money meldde dat het bedrijf toegang heeft tot geheime informatie van het leger en de Tweede Kamer vindt dat een veiligheidsrisico. De software is ook omstreden omdat hij met AI doelen selecteert. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen zijn er ook buien, maar er is ook ruimte voor de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Non-stop.
2: Non-stop.
1: De beste.

0: elke dag.
1: Er gaat iemand met je mee.
0: En verbinding met duizenden andere christenen.
2: Dit uur zijn we één grote vriendenclub. Zijn we allemaal broers en zussen.
0: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
4: Dat zeg ik.
5: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
9: De beste christelijke muziek.
10: Groot Nieuws Radio.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
9: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
12: Grootnieuws Radio. Non-stop.
13: De beste christelijke muziek.
12: Het ANP-nieuws van 6 uur.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het Rode Kruis gaat stevigere tenten neerzetten bij het AZC in Ter Apel vanwege het slechte weer. Het zijn tenten die ook op festivals worden gebruikt. Vanmiddag moesten asielzoekers nog hals over kop naar een sporthal verkassen. Door het onweer is in het noorden ook op een aantal plekken de avondvierdaagse afgelast. Het BBB in de Eerste Kamer wil toch niet dat therapieën die zogenaamd homoseksualiteit kunnen genezen verboden worden. En daarmee wijken ze af van hun eigen standpunt in de Tweede Kamer. Een BBB-senator vindt dat de therapieën vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Het verbod lijkt er wel gewoon te komen, genoeg andere partijen zijn voor. Bij Milieudefensie is oud-directeur Pols eerlijk geweest over zijn verleden bij een extreemrechtse studentenclub. Milieudefensie zegt dat hij er ook afstand van nam. Het is alleen niet naar buiten gebracht en Pols zegt dat met de kennis van nu dat wel beter was geweest. Door de onthulling ging zijn nieuwe baan bij Tata Steel niet door.

0: En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Non-stop.
2: Non-stop.
1: De beste.

0: Non-stop genieten van de beste christelijke muziek. Bij Groot Nieuws Radio. Non-stop.
1: Je staat erbij en het gebeurt.
0: Voor onderweg of tijdens het werk.
1: Ik breng je wel mee, Jezus.
0: Groot Nieuws Radio non-stop. Luister je via DAB+, grootnieuwsradio.nl en de Groot Nieuws Radio app.
2: Wilgen gaan over de aarde, zoeken het hoofd.

0: beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Het is al even geleden, maar Bees is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: De beste Christen.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
2: Shop de sale bij Zalando.

0: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Grootnieuws Radio, non-stop.
4: De beste christelijke muziek.
3: Het ANP-nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op meerdere plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het onweer, melden de regionale omroepen. Onder meer in Dokkum, Meppel en Hengelo gaat het niet door. Op sommige plekken kiest de organisatie ervoor om iets later te starten, zodra het onweer voorbij is. Mensen zijn dit jaar afwachtender om een vakantie te boeken, zeggen reisorganisaties bij de NOS. Ze gaan vaker voor een last minute. Het komt doordat vakanties duurder zijn geworden en ook door onzekerheid over de Iran-oorlog. Meer mensen blijven dan ook in Europa. Een huisarts uit Utrecht is veroordeeld voor verkrachting. Een vrouw belde 's nachts in paniek de huisartsenpost terwijl hij nachtdienst had. Hij stelde haar gerust, maar ging na zijn dienst bij haar langs, drogeerde en verkrachtte haar. Hij krijgt 3 jaar cel en mag 5 jaar niet als arts werken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Non-stop.
4: Non-stop.
3: De beste.

laatste woord. Oh, in elk geval was onze hoop vermoord. Terwijl we zo druk pratend een heel stuk af hadden gelegd, kwam plotseling een man bij ons die meeliep op de weg. Hij las de droefheid af van ons gezicht en vroeg er ons toen naar.

wet. Ze zagen Jezus als een overtreder van de wet. En wij hoopten zo dat hij het was die ons verlossen zou. Dus u begrijpt wel.

het graf. Het schijnt dat zij daar zagen dat zijn lichaam daar niet lag. Ze hadden er zelfs engelen gezien, die zeiden dat hij leeft. Maar zelf zijn wij niet bij het graf geweest.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Daarom verhoog ik u. Grootnieuws Radio.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: De beste christelijke muziek.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
2: Boost yourself.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Bestel nu je tuinset, lounge-set of parasol op vdgarde.nl.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij

0: per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
0: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Grootnieuws Radio, non-stop.
3: De beste christelijke muziek.
2: Het ANP-nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Turkije heeft de broer van Bondi Jos, Harry L., uitgeleverd aan Nederland. Hij werd gezocht voor het witwassen van crimineel geld. Turkije denkt ook dat hij banden heeft met de organisatie van Bondi Jos. Minister Van Wiel noemt het goed nieuws in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Door te weinig plekken in asielzoekerscentra worden er nog steeds kinderen doorgestuurd naar de noodopvang. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, want de noodplekken hebben zo weinig voorzieningen dat het slecht is voor hun ontwikkeling. Maar het kan gewoon niet anders, zegt asielminister Van den Brink. In het Friese Tietjek Stradeel is een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de dood van een vrouw 2 weken geleden. Ze werd gevonden in een huis waar misschien ook iemand anders was geweest die haar niet zou hebben geholpen. De man is verhoord. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Non-stop.
3: Non-stop.
2: De beste.

0: Non-stop meezingen, non-stop geïnspireerd worden en non-stop genieten van de beste christelijke muziek.
1: Groot Nieuws Radio Non-stop.

0: Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuwsradio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuwsradio app.

0: profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: 10 tenders, alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan 8 euro.
6: Hè? 8? Oké.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: De beste christelijke muziek.
12: Grootnieuwsradio.
11: Non-stop.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Grootnieuws Radio, non-stop.
10: De beste christelijke muziek.
9: Het ANP-nieuws van 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De broer van Bolle Jos, Harry L., is uitgeleverd aan Nederland. Hij werd gezocht voor witwassen en zou ook banden hebben met de organisatie van zijn broer. Hij werd opgepakt in Turkije. Bolle Jos zelf is gevlucht naar Sierra Leone en dat land werkt niet mee aan zijn arrestatie. President Zelensky verwacht een nieuwe grote aanval van Rusland vannacht. Hij zegt dat hij informatie heeft van de inlichtingendiensten. Afgelopen nacht was er een sperrvuur aan raketten en drones en overdag weer. Oekraïne heeft juist een tekort aan raketten voor luchtafweer. Er is een nieuwe datum gevonden voor het Correspondents' Dinner, het jaarlijkse etentje van het Witte Huis met de pers. Dat was eigenlijk al in april, maar toen werd het afgebroken door een schietpartij. Het is nu op 24 juli. De beveiliging wordt flink opgeschroefd en president Trump heeft beloofd dat hij er ook weer bij is. En dan nu het weer van Weer Online. De laatste buien trekken het land uit. Vannacht is het droog en koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuwsradio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
0: En deze week extra goedkoop... Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De beste christelijke muziek.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting.

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Grootnieuws Radio, non-stop.
3: De beste christelijke muziek.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een woonwijk in Amersfoort is een grote explosie geweest. Eén persoon raakte gewond. Het gebeurde op de eerste verdieping van een appartementencomplex. Er is veel schade en door de knal is ook brand uitgebroken. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De brandweer denkt aan een gaslek. Bij een protest in Engeland heeft een groep demonstranten de politie aangevallen. Ze protesteerden tegen de dood van een 18-jarige student die door de politie in de boeien werd geslagen, terwijl die levensgevaarlijk gewond was. Premier Starmer noemde de beelden van die arrestatie walgelijk. Er worden nog steeds asielzoekerskinderen opgevangen in noodlocaties. De Tweede Kamer wil dat niet meer, omdat daar te weinig voorzieningen zijn en dat is slecht voor hun ontwikkeling. Maar er is gewoon te weinig plek, zegt asielminister Van den Brink. En dat wordt voorlopig ook niet opgelost. En dan nu het weer van Weer Online. De laatste buien trekken het land uit. Vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Non-stop.
3: Non-stop.
2: De

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het kan iets slechts in je

0: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: De beste christelijke muziek.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort.

0: KLM en Transavia hebben ze bijna allemaal geschrapt door een staking in Portugal. Het gaat om vluchten vanaf Schiphol, maar ook vanuit Rotterdam en Eindhoven. Ook vluchten van het Portugese TAP zijn geschrapt. Morgenavond kan er misschien wel weer worden gevlogen. Bij de massale Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 22 doden gevallen en meer dan 100 gewonden. Kiev en andere steden werden afgelopen nacht en ook vanmiddag bestookt met raketten en drones. En president Zelensky verwacht komende nacht een nieuwe aanval. Oekraïne heeft op dit moment te weinig raketten voor luchtafweer. Het weer van Weer Online? Vannacht is het droog en koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Non-stop.
2: Non-stop.
1: De

0: Groot Nieuws Radio. Non-stop.
1: Je staat erbij in het gebeurt.
0: Voor onderweg of tijdens het werk.
1: Ik breng je wel mee eisen.
0: Groot Nieuws Radio non-stop. Luister je via DAB+, grootnieuwsradio.nl en de Groot Nieuws Radio app.

0: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
1: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
0: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: 10 tenders, alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké. Okay.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: De beste Christen.

0: Non-stop de beste christelijke muziek.
1: Grootnieuwsradio, non-stop.
2: Als we soms de moed verliezen.

nog gaat komen. Of wanneer het einde is. Maar wij hopen, wij geloven, dat onze toekomst zeker is.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Grootnieuws Radio, non-stop.
6: De beste christelijke muziek.
5: Het ANP-nieuws van 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Na een explosie in Amersfoort moest de brandweer iemand uit het gebouw halen die verbrand raakte en bij de buren onder de douche was gezet. Het appartement is na de explosie onbewoonbaar. Er was ook brand en de hele gevel ligt eruit. Andere appartementen raakten ook beschadigd, maar die bewoners kunnen wel thuis slapen. Een hulporganisatie voor asielzoekers maakt zich ernstige zorgen over de situatie in Ter Apel. Asielzoekers die ergens anders moeten overnachten krijgen amper slaap, want ze weten vaak 's avonds laat pas waar ze naartoe gaan en moeten de volgende ochtend weer vroeg terug naar Ter Apel. Het sanitair zou ook niet op orde zijn in de opvang. In een huis in Capelle aan den IJssel bij Rotterdam is meerdere keren geschoten met een alarmpistool. Buurtbewoners hebben de politie gebeld. Die heeft met behulp van een politiehond de schutter aangehouden. Die raakte daarbij gewond. Het is niet bekend waarom hij in het huis heeft geschoten. Het weer van Weer Online? Vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Als je me niet begrijpt, ik zal er altijd zijn.
1: Een hoopvol geluid.
2: Dit is Grootnieuws Radio, non-stop.

0: zon steeds vaker door. Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
1: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
0: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen, krijgen te weinig slaap. Een hulporganisatie maakt zich daar zorgen over. Vaak is pas 's avonds laat bekend waar asielzoekers wel terecht kunnen. Dan moeten ze daar nog heen. En de volgende ochtend moeten ze ook weer vroeg terug. Het sanitair zou ook vaak niet in orde zijn. Amerika heeft in de Perzische Golf een lege olietanker beschoten die onderweg was naar Iran. Het schip negeerde waarschuwingen van de Amerikaanse marine en reageerde 24 uur lang niet op instructies. Daarop werd een raket op de machinekamer afgevuurd. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens al sinds april. Een Rus die al jaren in België woont is veroordeeld tot 16 jaar strafkamp in Rusland voor hoogverraad. Hij ging vorig jaar op bezoek bij zijn zieke vader in Sint-Petersburg. Toen heeft hij berichten en geld gestuurd naar een vriendin in Oekraïne, ontdekte de Russische geheime dienst. De familie van de man noemt het proces een grap. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
3: Non-stop.
0: De